hef ik mijn bril haar willen loden. Ze is immer weg, dat is zo niet auf hoden. Ook achter den Schlüttel bin ik immer her. Wo is hij bloos? Ik läuf, ik kan niet meer. Oh nee, dat kan doch wohl nicht angehen.